0: inderdaad wel de strength nu goed begint om als je leeg zit. Ik denk dat ze het lood trekken. Zal weer laten houden. Het is een beetje aan het strength. Ik denk dat je leeg zit. Ik denk dat ze het lood trekken. Ik denk dat ze het lood trekken. Ik denk dat ze het lood trekken. Ik denk dat ze het lood trekken. Ik denk dat ze het lood trekken. Ik denk dat ze het lood
1: trekken. Ik denk dat ze het lood trekken. Ik